0: secret I try to hide, but I can't have you.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Hello?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: Put your hands together. Somebody say yeah.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in Houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen...

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht? Hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is onbekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Hey, wakker worden joh. Goedemorgen. De lekkerste sound van de week.

waanzinnige plaat is dit toch eigenlijk. Heerlijk. Brains and the Revolution. Purple Rain. Yeah. Goedemorgen. Zo. Yeah. Lekker geslapen allemaal. Ja. Dit is hem dan. Jacobs in de ochtend. Het is maandag 8 juni. En ja, ben je al een beetje wakker? Want je dag is begonnen. Hè? Tot 10 uur ben ik bij je. Ik maak je wakker. En ik hou je wakker vandaag. Straks het weer. Herken de tekst en raad de plaat. Weetjes, nieuws en natuurlijk de wake-up call. Ik zeg nu wel, herken de tekst en raad de plaat. Maar daar gaan we eigenlijk morgen pas mee beginnen. Ja, gaan we morgen mee beginnen. We hebben wat nieuws voor je. We hebben iets over slecht slapen. Ja, we hebben iets over vakantiegeld. Dat hebben we ook natuurlijk. En de plaat waar we mee begonnen, ja, daar gingen we terug naar 1984. Het jaar waarin Prince geschiedenis schreef met een van de meest iconische nummers aller tijden. Purple Rain. Samen met zijn begeleidingsband The Revolution bracht hij een nummer uit dat uitgroeide tot een wereldwijde klassieker. Wat veel mensen eigenlijk niet weten is dat Purple Rain oorspronkelijk veel en veel langer was dan de versie die op plaat verscheen. De opname werd live vastgelegd tijdens een benefietconcert in Minneapolis. En later afgewerkt in de studio. Het resultaat? Nou ja, toch wel een meeslepende combinatie van rock, pop, gospel, soul en... Alleen Prince kon die dus maken. Het nummer werd de titeltrack van de gelijknamige film Purple Rain. En bezorgde Prince zijn definitieve doorbraak naar het supersterrendom eigenlijk, om maar zo te zeggen. De emotionele gitaarsolo aan het einde wordt nog steeds beschouwd als een van de mooiste uit de totale popgeschiedenis. Ja, Prince omschreef Purple Rain als het moment waarop de liefde en geloof samenkomen. Tijdens moeilijke tijden. Juist de boodschap maakt het nummer tijdloos en geliefd bij generaties muziekliefhebbers. Het is Prince and the Revolution met de onvergetelijke klassieker Purple Rain. Ja, die zorgde ervoor. Heerlijk! Ach, goedemorgen, lieve mensen. Tot 10 uur ben ik bij je, Radio America Rotterdam. Jacobs in de ochtend. Het is alweer een hele tijd geleden, ik denk een jaar of 3 geleden, dat ik voor het laatst Jacobs in de ochtend maakte. Het was Tom's Lunchbreak de afgelopen 2 jaar op Radio America Rotterdam. Maar we zijn even teruggegaan naar de ochtend. Ik had graag jullie wakker willen maken en wakker willen houden. Goed, we kunnen wel verwachten natuurlijk. Straks ook het weerbericht voor je. En, ja, vergeet niet, we hebben natuurlijk ook een wake-up call plaats voor je. Heerlijk, jongens.

0: Dreef van Houten, vind je dit lekker hoor. Living Blues, Charlena. We draaien de albumuitvoering voor je. Lekker hè? Oh jongens toch. Wat ook nog hiervoor. Amber, Just a Bit Attention. Mooie plaat. We draaien ook nog Rood, Wit, Blauw. Van Gerrit Joling samen met het team van ESPN. Bijzonder eigenlijk. Goedemorgen. Beetje wakker. Kopje koffie al gehad, broodje erin of zo, dergelijk.
1: Ja, toch?
0: Wordt wel tijd, hè? Ja, tot de klok van 10 uur ben ik bij. Straks nog het weerbericht voor je, dat je ongeveer weet wat voor weer het wordt vandaag. En dat is niet geheel onbelangrijk, denk ik maar. Trouwens, de Welse zangeres Duffy, die treedt volgende maand op voor het eerst in 15 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een geheim intiem optreden in Londen op 5 juli zal ze ook nieuwe muziek laten horen. Dat heeft ze bekendgemaakt via haar Instagram-kanaal. Ja, zoals vele mensen dat doen, hè. De Instagram-kanalen die staan volledig open voor je en kun je alle informatie afhalen. We gaan het straks ook nog hebben over het vakantiegeld, wat de mensen er eigenlijk allemaal mee doen. Maar de muziek, hè, die staat als hoofdmoot nummer 1. Zoals deze plaat. Ze heeft meerdere hits gehad, zei Andrea, True Connection. Hier is via What's Your Name and What's Your Number.

0: kantel je haar en wat lak erin. En dan gaat het allemaal goed komen natuurlijk. Mini Skirt Mini. Mini Skirt Mini. Wilson Pickett was dat. En we hadden ook daarvoor ook nog What's Your Name, What's Your Number. We draaiden dus een speciale uitvoering ervan. Het was Andrea True Connection. Dat is ook zo'n lekkere plaats.
1: Jacobs in de ochtend. Met nu het weer.
0: Ja, ik had het je beloofd, hè, dat we ook eens al gaan kijken wat het weer wordt vandaag. Er is vrij veel bewolking met in het oosten af en toe wat zon. Af en toe, hè. Af en toe zeg ik. In het midden en het westen kan de opkomende zon nog even onder de bewolking schijnen. Maar het zal daarna grotendeels verdwijnen. Oh, dat belooft niet heel... Belooft niet heel veel goeds hoor, geloof mij dan maar. Hey, dat gaat hem niet worden. Het blijft nog een tijdje droog en op veel plaatsen wordt het het warm met een graad of 20, 21. In het zuidoosten en oosten kan het nog een beetje...

hadden we ook nog voor je trouwens. Ja, die hadden we ook nog voor je. Ook zo'n lekkere plaat eigenlijk. Niet heel bekend, maar wel lekker eigenlijk. Ja, Bonnie Tyler. It's a Heartache was ook een groot hit van haar met I Believe in Your Sweet Love. En een Mandalier draaiden we met Fashion Pack. Draaiden we ook nog. Jacobs in de ochtend, goedemorgen. Zo, hoe gaat het ermee? Ja, een beetje wakker? Je benen al buiten bed? Of had je nog zoiets van, ik heb een beetje vakantie vandaag. Of een lang weekend, of weet ik veel wat. Ik blijf nog even liggen. Maar ik luister wel mee. Nou, oké, dat is perfect, jongens. Ja. Trouwens, als we het hebben over slapen. Ja, lig je s'nachts wel eens te woelen? Of word je steeds wakker? Ja, nou wel, laat ik je geruststellen. Je bent echt niet de enigste, hoor. Nee. Een paar simpele gewoontes kunnen je eigenlijk kunnen een paar simpele gewoontes je al helpen. Ga zoveel mogelijk op vaste tijden naar bed en sta ook op een vast tijdstip op. Op die manier bouw je een bepaald ritme op en dan gaat je biologische klok gaat zich daaraan vasthouden. Dus die gaat ervoor zorgen dus dat je in slaap gaat vallen op een vast tijdstip. Het duurt heel even en je wordt weer wakker op een vast tijdstip. Ja, vermijd koffie en energiedrankjes en alcohol in de uren voor het slapen gaan. Leg je telefoon of tablet een uur voor bedtijd weg. Want het blauwe licht houdt je hersenen actief. Zorg daarnaast voor een koele, donkere en rustige slaapkamer. Ja, in een hoop woningen is dat dus eigenlijk gewoon niet mogelijk. Nee. Als je sommige mensen hoort dat gewoon lachend 27, 28 graden in de slaapkamer wordt. En dat is niet cool te krijgen. Nou, kun je niet slapen, blijf dan niet eindeloos naar het plafond staren. Sta even op, lees even een boek of luister naar rustige muziek. Of de muziek die jij lekker vindt. Ja. En probeer het later gewoon nog eens een keertje opnieuw. Want ik bedoel, ja, je moet het toch blijven proberen. Ja, blijven slaapproblemen langer aanhouden. Neem dan contact op met je huisarts. Een goede nachtrust is namelijk heel belangrijk. Voor zowel je lichaam als voor je geest. De yin en yang, hè? Lichaam en geest moeten één zijn. Als dat het niet is, ja, dan gaat het niet goed. Dan is er voor jou, hier in Jacobs in de ochtend.

best een hitje geweest hebben. Heel lang geleden had hij ook een hit en die heette Never Let Us Slip Away. Ja, mogelijk dat je die niet kent, maar als ik hem laat horen, dan ken je hem waarschijnlijk wel. Dan zou je nu bij jezelf denken, heeft hij hem klaarstaan? Nee, ik heb hem niet klaarstaan, het spijt mij. Maar ik ga hem wel een keertje draaien voor je. En dan zal ik je toch even helpen herinneren van, kijk, dit was ook Andrew Gold. Wat hadden we er meer voor je? What a Donna Summer. And Down Deep Inside. Dat kwam uit die film vandaan. The Deep. Wat een waanzinnige plaats toch. Echt een Donna Summer plaats. En Justin De Wild hadden we met Cheerio. Van de diverse hitlijsten staat die echt nummer 1. Ja. Doet hij goed, hè? Ja. We hebben straks nog één plaat voor je. Stelletje van David Bowie met Heroes. Wat een heerlijke plaat. Maar hey, ik had ook even opgezocht over mensen met hun vakantiegeld. Ja, waar gaat het dan naartoe? Ja. Veel Nederlanders hebben inmiddels eigenlijk waarschijnlijk wel hun vakantiegeld geld ontvangen. Maar ja, waar gaat dat extraatje eigenlijk naartoe? Ja, heel veel mensen die gaan het volgens mij. Ik heb dit verder rest niet gelezen. Zo, kun je eruit komen, Tom? Nou ja, het is nog vroeg. Dus. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar

rijkelijk tekort hebben. Ja, uit recent onderzoek blijkt dus dat vakantie nog altijd het populairste bestedingsdoel is. Volgens een panelonderzoek gebruikt 38% van de Nederlanders het vakantiegeld voor een vakantie of een dagje uit. Sparen staat op de tweede plaats met 27% en daarnaast gaat een deel van het geld naar vaste lasten. Ja. Het is niet de grootste groep dus, maar het geeft toch ook wel aan, ja, dat er heel veel armoede is in Nederland. En dat iedere euro ze eigenlijk wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja, een groot deel gaat dus naar vaste lasten, huishoudelijke apparaten of het betalen van achterstallige rekeningen. Ja, die hebben we ook heel veel in Nederland. Ja, gaaf landje in Nederland. Ja nou, voedselbanken, gaaf landje in Nederland. Opvallend is dat er trouwens steeds meer mensen het vakantiegeld nodig hebben voor dergelijke uitgaven. Worden er steeds meer. Uit onderzoek blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlanders zonder vakantiegeld moeilijk rond zou kunnen komen. Stijgende kosten voor boodschappen, energie en andere vaste lasten die spelen daarbij een best wel hele belangrijke rol. En toch blijft de behoefte aan vakantie groot. Uit een ander onderzoek blijkt dat 72% van de Nederlanders tenminste een deel van het vakantiegeld aan een vakantie besteedt. Wel is dat minder dan vorig jaar alweer. Dat zal het komend jaar toch ook wel weer minder worden. Tegelijkertijd kiezen toch wel meer mensen ervoor om een financiële buffer op te bouwen. En het geld om de spaarrekening te zetten. Want ja, je weet maar nooit. Rare regering. Goed, kortom, het vakantiegeld wordt dus nog steeds vaak gebruikt waarbij het ooit bedoeld was vakantie vieren. Maar voor een groeiende groep Nederlanders is het vooral een welkome aanvulling op het huishoudbudget. Nou, daar kan ik mij levendig toch wel het een en ander bij voorstellen. Toch zeker wel. Goed, dit was er weer. Jacobs in de ochtend. Radio America Rotterdam. Bij leven en welzijn ben ik morgenochtend om 9 uur weer paraat voor je. We gaan er hebben David Bowie en Heroes. Een hele mooie dag. En maak er wat van, dan doe ik dat ook.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van 1 meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

aan Midnight Mover. Een heerlijk stukje muziek uit die mooie vervlogen tijden. En een nummer wat echt niet vaak gedaan wordt. Hey, welkom op deze maandag bij Op de Koffie. We gaan weer de mooiste muziek voor je draaien. Rafaella, right here, right now, behoort tot dit rijtje.

Ja, en met één of twee nummertjes was het alweer afgelopen met Rafaella. Rupert Holmes, die heeft wat meer gemaakt. Dat weet ik wel zeker. Escape, de Pina Colada song.

En deze man weet echt niet van stoppen. Alex Warren. En alweer een nieuwe in onze tipparade. The Passenger. Gaan we het even een heel klein stukje rustiger aan doen. En dat doen we met George Michael. A Different Corner.

a different corner. Een heel mooi nummer van George Michael. Even terug naar ons eigen land. Doen met Nick en Simon. Jouw lippen op de mijne. Oké, probeer het, zou ik zeggen.

0: Nick en Simon.
1: De lippen op de mijne.
0: Oh.
1: Oeh, jouw lippen op de mijne.
0: 8 minuutjes voor 11:30. Gaan we even door met André van Duin. En de woman in love.

We kennen André Verduin natuurlijk als onze komiek. En natuurlijk leuke Nederlandstalige liedjes, maar niet dit. Maak er ook uit. Het is eerst een keertje wat anders. Hier is Elena Miles.

Elena Miles and Love Is. Gaan we weer eens eventjes terug naar onze tipraden van afgelopen week. Gaan we dit nummer tegen van Jozef Lange. Something Good.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

aan Midnight Mover. Een heerlijk stukje muziek uit die mooie vervlogen tijden. En een nummer wat echt niet vaak gedaan wordt. Hey, welkom op deze maandag bij Op de Koffie. We gaan weer de mooiste muziek voor je draaien. Rafaella, right here, right now, behoort tot dit rijtje.

Ja, en het één of twee nummertjes was het alweer afgelopen met Rafaella. Rufus Holmes, die heeft wat meer gemaakt. Dat weet ik wel zeker. Escape, de Pina Colada song.

En deze man weet echt niet van stoppen. Alex Warren. En alweer een nieuwe in onze tipraden. The Passenger. Gaan we het even een heel klein stukje rustiger aan doen. En dat doen we met George Michael. A Different Corner.

different corner. Een heel mooi nummer van George Michael. Even terug naar ons eigen land. Doen met Nick en Simon. Jouw lippen op de mijne. Oké, probeer het, zou ik zeggen.

0: Rick en Simon.
1: De lippen op de mijne.
0: Oh.
1: Oeh, jouw lippen op de mijne.
0: 8 minuutjes voor 11:30. Gaan we even door met André van Duin. En de woman.

We kennen André Verduin natuurlijk als onze komiek. En natuurlijk leuke Nederlandstalige liedjes, maar niet dit. Ja, maak er ook uit. Het is eerst een keertje wat anders. Hier is Elena Miles.

Animals and Love Is. Gaan we weer eens eventjes terug naar onze tipraden van afgelopen week. Gaan we dit nummer tegen van Niels Verlangen. Something Good.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. Bondgenoot van Iran vuurde deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is 1 rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole. Op de A12 komende vanuit Arnhem ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar.

Ja, je kon horen dat er een oude piano was natuurlijk. Hè. De oude piano van Diana Ross. My old piano. Ja, we zijn er weer tussen koffie en lunch, hè, op de maandag. We gaan lekker door met muziek van Coldplay. Every teardrop is a waterfall.

Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Een mooi nummertje. Hij is nog niet zo heel gek oud, maar... Ja, we kunnen het wel een gauw oude noemen natuurlijk. Back to basic. Leave me. Hallo. Zeg welkom. Hey, tussen koffie en lunch.

Leave Me Alone. Van Back to Basic. Ja, we gaan eventjes kijken wat er allemaal te beleven is bij de muziek in ons eigen land. Een nummertje van de dijk. En dat heet

Anna en Waterloo. Nou, was toch heerlijke muziek, hè, destijds, hè? Ja, een beetje gezelligheid in de popstijl. Ach. En ze hadden nog meegedaan aan het Eurosongfestival met dit nummer. Ook een beetje instrumentale muziek. Vind ik af en toe even tussendoor passen. Een nummertje van Mezzo Forte. The Garden Party.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog een file, 5 kilometer en 10.

Kelly Rowland op de muziek van David Guetta. When Love Takes Over. Een lekker nummertje, een ouwtje alweer. De Holiday Rap werd gemaakt door MC Hammer. Oh nee, MC Michael G. En DJ Sun. Ja, ik moest eventjes nadenken van, hè? Oké, maar goed, we zijn eruit.

MC Mike G en DKSN. En de Holiday Red. Eigenlijk een beetje op de muziek van... hoe heet ze? Oh ja, Madonna. Nou weet ik het weer. En deze man, die lacht. Hij lacht om zichzelf. Barry Ryan en Eloise.

Ja, een van de mooiste nummers van Barry Ryan en Eloisa. Ja, nou ja, goed, ik ben helemaal niet zo fan van eigenlijk van de classic rock muziek, maar toch vind ik dit wel mooi. Het is eigenlijk een beetje meer de kant van de hard rock. Boston. And don't look back.

Ja, en voor je het weet heb je gewoon het albumnummertje te pakken natuurlijk. Maar het maakt niet uit, want het is een lekker stevig nummertje van Boston. En Don't Look Back. Hou niet door. Get in the sea. Yes, I turn.

Melody C. And I turn to you. En ik denk dat dit wel de laatste gaat worden. Denk ik, hè? Misschien. Een lekker nummertje van Melody C.

Shake your body down. Use it up and wave it out. Odyssey. Nou, we hebben nog een klein stukje van een ander nummertje. Van Trent the Army. En hij laat het regenen vandaag. Nou, ik hoop het niet, want ja, die parapluutjes over die van mij wel een beetje in de gang blijven staan. Want daar hebben we niks aan. Hey, ik zou zeggen, graag tot morgen. Dan ben ik weer met een nieuwe aflevering van Op de Koffie. Tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.

0: Denkbeeldig voel ik me aan het Spaanse strand stil en verlaten. Heb ik me voor de gelegenheid maar even ingesmeerd met Factor 40. Dankjewel Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom lieve Lloyd van Hoijten.

Leiden was de hele federatie die hem in de jaren 60 al heeft uitgebracht. Maar mevrouw zei, draai hem nou maar, want het wordt een knaller inderdaad. Phil Collins had het bij het rechte einde. Ook dat nog, You Can't Hurry Love. Gaan we doen, tuurlijk. Hetzelfde als altijd in de middle of the road show. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Alleen maar goud waar je van houdt. Terug met die gouden vandaag. Dit is de middle of the road show.

Dat is echt een plaatje met een gaatje. Haha, best wel een groot gaatje. Ja, nee, goed. 45 toeren plaatje. Bye bye, baby. De Bye City Rollers uit vervlogen. Een hele gezellige, mooie jaren. Waren de jaren 70. Ook ja, tuurlijk. Ook in de middel van de roadshow. Waar anders? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Zometeen een fijne achter de keuken nog overleden. Ik kan niet langer wachten. Ik hou het niet meer. Hey, dit is Jay.

0: Hey Wim, Wim de G. Ja, hey, kom eens. Hoe zit het nou, joh, met die de koffie? Ik heb niks hier. Helemaal niks. Wel, Jason Donovan toevallig, hè? Jason, ja, tuurlijk.
1: Een veilig
0: voor achter
1: de
0: keukengordijn. Too many broken hearts in the world. Nee, we zitten met een probleem. Ons koffiemachine is stuk. Wim de G heeft er een beetje tegenaan zitten te drappen, maar het helpt niet. Dus...

0: babar.
1: Flauw hoor.
2: Hey, koffie. Had ik dan maar een Thermoskannetje van huis meegenomen. Natuurlijk met melk en suiker. Hè? Met zwarte goud koffie. Mocht jij op dit moment wel aan de koffie wezen? Gefeliciteerd. Het is jouw

wat fijner van achter de keukengordijnen. En Kelly Marie met Feels Like I'm in Love. Terug naar 1974. Hier is George McGuay, geschreven door

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: begint best een beetje warm te krijgen. Wim, kan er nog op het treinspoortje open vandaag? Heerlijk. Ach, dat lucht op, hoor. Nou. Zo, zeewindje. Zeebriesje. Zo, zo.
1: Lekker toch?
0: Platrink klinkt trouwens ook lekker op de middengolf. Ik zette in het verleden altijd de middengolf ook nog vaak aan om te horen of de onweer op komst was. Ken je dat waarschijnlijk? Kraken, joh, dat ding! Nou, dan was die bui wel dichtbij. Hè? Kon je die keulen horen donderen. Het was het thema uit de film Shaft. John Shaft was de zwarte inspecteur.

moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Zwemmen in de stille oceaan. Ja, verzin hem maar. Verzin hem maar. Leuk, hè? Erik Meesie. In zijn beginjaren, 1983. Ik heb nog zoveel te doen.

0: Een gezegde luidt.
1: Ja.
0: Wat je ver haalt, is lekker.
1: Is lekker.
0: Nou ja, goed. Japan is wel aan het weg, hoor. Japanese boy, het was Annika en zij maakte de plaat ook in de jaren 80. De jaren van weleer en we hebben er nog veel meer. Goed nieuws trouwens, het koffieapparaat is gerepareerd door Wim. Het bleek een kalkprobleem te wezen en geen zeewater.

Ineens is het oké en dan zing je vanzelf. Yo ho ho yo ho ho ho ho ho mee. Rock your world. Yo ho ho ho. Nou goed, dat deuntje blijft hier de hele dag in je hoofd hangen hoor. Weeks and Company. Eén van de laatste in de middel of de roadshow voor vandaag. Dat zal ik je wel vertellen. Zometeen nog veel meer lekkere shows op jouw radio. Ook via de middengolf, FM Mons en via het wereldwijde web. Blijf lekker luisteren. We zijn de wereldwijd. En wij, tuurlijk, we zijn er morgen weer.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn 2 uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer.

0: Man met de fluwele stem, Lou Rawls en See You When I Get There. Oftewel een plaat uit 77 en wat een waanzinnige brok. Philadelphia Soul is het toch. Gedragen door die weelderige strijkers, die heerlijke swingende blazers. En natuurlijk die diepe, warme bariton van Lou zelf. Een plaat die je vanaf het allereerste seconde natuurlijk al goed in de humeur bezorgt. En dat gaan wij ook doen vandaag op deze maandag alweer. Het is 1 juni, de eerste dag van juni. En ondergetekende gaat over een paar dagen richting Italië. Ja, je moet het dan eventjes een paar weken zonder mij doen, broer. Leuk dat je luistert. Platenprak inderdaad tot de klok van 2 uur. En we knallen er lekker tegenaan met overheerlijke platen. En ik heb ook een verjaardag vandaag. Wie?
1: Ronnie Wood.
0: Oh, Ronnie Wood. Nou, mooi. Van de soulvolle strijkers uit de 70's stappen we direct over naar een bassline die de speakers bijna uit je auto blaast. In 81 debuteert de Britse jazzfunkformatie Level 4.

Dat was die onbetwiste koningin van de spoele klanken. Dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. Sade met die hypnotiserende No Ordinary Love uit 92. En wat een meesterwerk blijft er toch. De diepe, ronkende baslijn. Die subtiele gitaar-erupties. En natuurlijk die fluwele, melancholische stem van Sade Adu. Die je recht in je ziel raakt. En van die diepe liefde... In de 90's gaan we terug naar een mysterieuze beschermengel uit de 80's. Oftewel Masquerade Guardian Angel.

0: We gaan terug in de tijd.
1: Uit het jaar 1974.
0: Natuurlijk weer in het programma Platenprak met René van Elst.

0: The Eagles en Best of My Love is een van de populairste bands, maar ook eentje die ik natuurlijk ontzettend goed vind. Vind jij hem ook goed?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, dan gaan we even nu naar de verjaardag.
2: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
3: Bij René van Elst.
2: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
3: Dit is de Hollandse meezingschijf.
2: Zing maar lekker mee. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
3: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Hij is een van de laatste echte rock'n'roll iconen. Ronnie Wood. Vandaag duiken we in het indrukwekkende leven van deze legendarische gitarist. Hij groeit op in Londen en breekt eind jaren 60 door bij de Jeff Beck groep. Niet veel later viert hij grote successen met de band Faces, samen met zijn muzikale bloedbroeder Rod Stewart. Hits als Stay With Me worden ook in Nederland gigantische klassiekers. Maar het echte grote werk begint in 1975. Na het vertrek van Mick Taylor stapt Ronnie Wood over naar de Rolling Stones. Zijn losse, swingende stijl blijkt de perfecte match met de riffs van Keith Richards. En denk aan de legendarische album als Some Girls and Tattoo You. Naast gitarist is Wood trouwens ook succesvol als schilder. En hij werd maar liefst 2 keer opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Kortom, een levende legende die nog altijd trouw blijft aan zijn eigen unieke sound. En natuurlijk kan je het hele artikel gewoon lezen op www.popmagazine.nl.
3: Platenprak met René van Elst.

Dat was de altijd uiterst stijlvolle Robert Palmer met zijn prachtige uitvoering van Can We Still Be Friends? Van de ontspannen klanken uit de late jaren 70 stappen we direct over naar de energie van de New Yorkse straten uit 83. De hip-hop en breakdance cultuur veroverde destijds in sneltreinvaart de wereld. En deze formatie leverde daar een ultieme volkslied voor af. Oftewel Rocksteady Crew en zeg hey you!

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Dan wat een lekkere plaat. Fleming was dit met die aanstekelijke megahits Automatisch. Met een heerlijke frisse sound weet deze sympathieke Brabander toch telkens weer neer te zetten. Sinds zijn doorbraak is hij namelijk ook niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. En met deze track bewijst hij waarom. Waarom? Even schrikken.

James Brown, I got you, I feel good. Zo, we zitten een beetje tegen het eind van het programma. Deze nog even. What the candle?

0: muziek uit de late jaren 80. Met zijn vlijmscherpe, razendsnelle, fast jet stijl liet hij destijds horen waarom hij een van de absolute koningen van de vroegere dancehall was. Die zware bas en die lome rollende beat zetten de speakers nog altijd flink in beweging. Tja, morgen en overmorgen nog en dan is het richting vakantieadres in Italië aan het strand. Wat ga jij doen?
1: Ik ga me vervelen.
0: Ja, je gaat je vervelen. Nou ja, goed. Hey, morgen zijn we er dan nog eventjes tussen 1 en 2. En wat mij betreft, ik ga eruit met deze plaat. Even kijken. Cashif en Help Yourself to Love. Fijne dag nog.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat remlicht aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voor de grens.
4: Hey, goeiemiddag.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

We Are Scientists and Less From You. Daarvoor hoorde je Nuna en One That Got Away. Zo is het. Roxette. Crash Boom Bang is dit. Op jouw favoriete radiostation.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Bluewater Disco plaat. En Gary Holloway. Waar kennen we die? Gary Holloway? Voor mij van de Spice Girls. Ja, It's Raining Men. Dat heeft zij ook eens een keer uitgebracht. Niet de Weather Girls, maar Gary Holloway. Nu op jouw favoriete radio station in Afternoon Delight. Welkom.

0: you and I.
1: Tofste stemmen, ja. Night People, again, uit de jaren 80. Gary Holloway uit 2001 met It's Raining Men.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Nederlandstalig sterrenkoning, dezelfde man.

Sugar Hill. Feel the way I feel. Love Countdown. Het is de Radio 97 edit. Radio 97. Ja, Radio 972 heb ik nog gehad.

1988 had ze deze single. En het is slechts... Nou, ik denk een beetje tip aan. Ja, ik kan niet zeggen. Ik heb er geen overzicht van. Maar ik denk dat het wel een beetje... Ja, dat is tip aan. Ja, tip aan. 30ste plek in de tip aan. Hoog is nooit gekomen van G-Race. Het is wat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel.
4: Welkom! Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
5: Hey, dat is cool!
6: Car Classics.
4: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en rechts.
6: Car Classics.
8: Ik rij met je mee.
6: Album alfabet.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een leuke combinatie was dat. Lenny Kravitz met Vanessa Paradis.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En Vanessa Paradis had natuurlijk al een aantal albums opgenomen en uitgebracht. Ze was niet meer helemaal de jongste, in de 20 toen. En dit was haar eerste Engelstalige album. En die plaat heet gewoon Vanessa Paradis. En staat dus inderdaad met de letter V. En Lenny Kravitz was de producer van dit album. En dat hoor je ook wel hier en daar. Dit nummer wat je net hoorde lijkt bijvoorbeeld best wel veel op It Ain't Over Till It's Over. Ik vind het een heerlijke plaat nog altijd, dat Be My Baby. En het werd terecht een hele grote hit in heel Europa. Ook in België en in Nederland. Welkom, de trektocht gaat door. We gaan weer een boel mooie tracks draaien. Tot, hoe laat eigenlijk? En dat hangt er vanaf naar welke zender je luistert natuurlijk. Maar Car Classics duurt in ieder geval 2 uur lang. En de V hebben we aangebroken. Maar ik heb ook nog een heleboel albums liggen waarvan de titel met een T begint. Of met een U begint. Dus wat dat betreft hebben we nog genoeg te draaien. En bij de letter T, daar staat een album van Cat Stevens. 2 albums zelfs. Onder andere T for the Tillerman. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Daar kom ik ook nog wel op terug. Maar een andere plaat waar bijvoorbeeld Morning Has Broken op staat. Dat is Teaser and the Firecat. Die plaat die kwam uit in 1971. En er staat ook nog een ander heel mooi nummer op van Cat Stevens. En dat heet Moon Shadow. Oftewel, zie de maan schijnt door de bomen.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet.
0: Onzin.
2: Vandaag zijn we bij de letter
1: T.
0: En dat nummer begint heel zacht. Van rechts naar links en terug naar het binnen. Stereo. We zijn

0: je roemdrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

een tijdje geleden, dan draaide ik van deze band, de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. En een andere uitvoering dan, zoals je te vinden is op dit album van de heren en de dames die er ook bij zitten. Some of Shelley's Blues draaide ik vandaag van Uncle Charlie and His Dog Teddy. En daar staat dus ook de officiële single edit op van Mr. Bojangles. Met andere woorden, dat nummer komt zeker ook nog wel een keer voorbij in de komende weken. En die andere uitvoering die staat dan weer op een andere plaat, gedeeltelijk live opgenomen met interviews en ga zo maar door. We hebben daar nog aandacht aan besteed, een tijdje terug aan die plaat. Nou, in ieder geval, dit is een plaat die we de komende week nog maar gaan behandelen. Een fijne album van de Nitty Gritty Dirt Band. Een groep die later door zou gaan als de Dirt Band. American Dream werd ook nog een hele grote hit. Dit staat op die Unforgettable Fire, titelnummer van dat album van U2, waarop wordt samengewerkt met Daniel Lanois. Dat zorgde voor een ander geluid. Het hele rauwe geluid van U2, dat was verdwenen. Dit was daarna het resultaat. Ook mooi hoor.

waar heb ik dit singeltje ook nog van Keith Richards. Zijn eerste soloplaat heet Talk Is Cheap. Dat maakte hij in een periode dat hij het niet zo heel goed meer kon vinden met Mick Jagger. Die ruzie die duurde al een tijdje trouwens. Maar toen kwam het toch echt wel tot een dieptepunt tussen die twee. Het zag er echt wel even naar uit dat de Rolling Stones ook niet weer bij elkaar zouden komen. En toen nam hij dus dit album op, Make No Mistake, met die zangeres. Hoe heet ze ook alweer? Ik ben altijd weer haar naam kwijt. Iedere keer weer als ik dan dat weer opzoek, dan denk ik, oh ja, dat is zij. En daarna vergeet ik het weer. Maar dat is Sarah Dash, die onder andere ook nog bij Patti LaBelle en de Blue Bells zat. Opmerkelijk is wel dat de ruzie vrij vlak na het uitbrengen van dit album werd erbij gelegd. Het album heet Talk Is Cheap trouwens, had ik dat al gezegd. Vrij vlak hierna, na het uitbrengen van deze plaat, hebben Keith Richards en Mick Jagger het wel bijgelegd. En toen hebben ze toch weer een nieuwe plaat opgenomen. Steel Wheels. En nou ja, je weet dat de Rolling Stones nog steeds bij elkaar zijn. En dat er zelfs dit jaar ook weer een nieuwe plaat is uitgekomen. Ja, ja, ja. Goed, ik wil nog even wat post behandelen. Als je zelf nog wat opmerkingen hebt of nog wat albums mist in het albumalfabet, bij bijvoorbeeld de letters TU, de T, de U en de V, dan mag je me mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dat is het adres waar je alles naartoe mag sturen. En ik heb verschillende mailtjes gekregen. In ieder geval van Ellie. Die vraagt of ik nog het anders wil draaien van Time Out of Mind van Bob Dylan. Namelijk Not Dark Yet. Ja, dat is wel een mooi nummer. Daar kom ik het volgende uur nog even op terug. En Herman Bolsenbroek uit Apeldoorn die heeft ook nog een mail gestuurd met een MP3 erbij. Want een tijdje geleden had ik het namelijk over het nummer Kiss Me van Stephen Tintin Duffy. Wat op zijn album stond, dat ook genoteerd staat in het albumalfabet. En toen zei ik van ja, het nummer is al een keertje eerder uitgebracht door de band Tintin, waar Stephen Duffy ook bij zat. En dat is een hele andere versie, maar die kwam uit 1983. En ik zoek eigenlijk nog hetzelfde inversie van dat nummer. Vond ik zo leuk. En ja hoor, Herman die heeft hem toegestuurd. Daarvoor onze dank uiteraard. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik hem of vandaag of anders de volgende keer nog een keer ga draaien. Vind ik wel leuk om nog even te laten horen. Maar ik denk dat ik daar vandaag niet aan toe kom, want ik las de mail pas toen de hele lijst al was samengesteld voor vandaag. Dus dat wordt denk ik volgende week, dan weet je dat Herman. Maar nogmaals, hartelijk bedankt. En volgende week kom ik daar nog op terug. Goed, door met het lijst. De lijst, het albumalfabet. En dit staat bij de U van United. Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: ja, ja. Het was voor het eerst dat Marvin Gaye en Tammy Terrell samen een album opnamen. United uit 1967, met daarop ook dit Ain't No Mountain High Enough. Wat blijft het toch een heerlijk nummer. En dan ook nog deze versie. Ik vind het ook wel verreweg de mooiste. Het is nog vele malen gecoverd, maar dit vind ik toch wel de beste versie eigenlijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En zoals je dat gewend bent, nemen we nog eventjes de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de Album Top 100. Zoals op nummer 99, 96, wat zeg ik, 69, wat zeg ik nou, 96 Months. Die getallen ook altijd. Calvin Harris, een nieuwe plaat op 99. Malcolm Todd met Sweet Boy staat op 95. En dan gaan we heel wat plaatsen verder. En dan komen we uit op 41. En daar vinden we de plaat van Dimmy Borgir, Grand Serpent Rising. Grand Serpent Rising, zo zou je dat moeten uitspreken. Maisie Peters met Fluorescence komt op 30 nieuw binnen. En dan nog wat plaatsjes hoger. Op nummer 3, daar vinden we dan Drake Iceman. 2 weken genoteerd en 2 plaatsen naar beneden. Gestegen van 3 naar nummer 2, Thriller van Michael Jackson, ook genoteerd in het albumalfabet. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles, gaat weer omhoog van 2 naar nummer 1. De plaat waar ik graag wat van wil laten horen is die plaat van Maisie Peters. Die heb ik eens eventjes goed beluisterd, Fluorescence. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ik moet zeggen dat ik dat een hele leuke plaat vind van haar. Echt wel de moeite waard om eens naar te luisteren. En dat vonden meerdere mensen. En daarom dat die plaat ook nieuw is binnengekomen op nummer 30 van de Album Top 100. En het nummer wat ik daarvan wil laten horen, vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat. My Regards. Je sociale aandacht, dames en heren, voor Maisie Peters op 30.
2: Nieuw.

Dat was een mooie finale van Talking Book van Stevie Wonder. Geschreven door hem en zijn toenmalige echtgenoot Syreeta Wright. Prachtig liedje dit. I believe when I fall in love, it will be forever. En daarvoor nog een track van Maisie Peters van haar nieuwe album Florescence. Of Florescence, dat momenteel genoteerd staat in de album Top 100 op nummer 30. Nieuw deze week. Nou, hartstikke goede plaats. Dan L. Stewart. L. Stewart brak natuurlijk hier in Nederland vooral door met zijn Year of the Cat. Maar ook de opvolger is een plaat die de moeite waard is. Time Passages. Nou, Year of the Cat staat bij de Y. Dus daar komen we nog op terug. En deze plaat die is nu aan de beurt. En Time Passages, het titelnummer, dat zul je misschien kennen. Dat lijkt wel een beetje op Year of the Cat. Ook een mooi nummer. Maar dat vind ik ook een mooi nummer. En dit is niet zo bekend. Maar wel lekker, hè? Valentina. Valentina Way. Is de titel van de tweede track op dit album van L. Stewart.

heb het altijd een mooi album gevonden. Of altijd als een mooi nummer gevonden. Het album ken ik eigenlijk helemaal niet. Five van Live. Ik ruimte ook nog. En dit heb ik altijd een goed nummer gevonden. Ik moet wel zeggen dat de recensies op musicmeter.nl over deze plaat niet bepaald mals waren. Ik geloof dat deze plaat niet eens meer 3 sterren krijgt. Dus dat is niet zo'n heel goed teken. Maar ja, ik heb die plaat uit een keer gekregen, geloof ik. En ik zag hem op een gegeven moment gewoon in mijn platenkast staan. En nou ja, ik ken er maar 2 nummers van eigenlijk. Dit nummer en ook Overkomen staat hierop. Nou, dat ga ik ook nog een keer draaien. En mocht je zelf nog tips hebben wat betreft dit album of misschien andere albums, geef het door. Hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dan zou het zo maar kunnen zijn dat ik daar nog wel op terugkom. En misschien als je nog wel een tip hebt van die plaat 4 van Live is helemaal niet zo slecht. Je kunt ook dit nummer ervan draaien. Nou, kom maar door met je titels. En misschien dat je me zelfs wel aanraadt om die plaat een keer in zijn geheel te gaan draaien. Niet op de radio, maar thuis. Nee, ik ga hem niet op de radio in zijn geheel draaien. Dat doen we niet. Dat vinden ze ook niet goed bij Buma en Stemra. Je staat op Temple of Low Man. Album van Crowded House, Into Temptation.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Wat een ontzettend fijn nummer is dit, zeg. Van Tonight's the Night van Neil Young en Crazy Horse. En dit was trouwens een wat oudere opname. Je moet weten dat deze al is opgenomen in 1970. In de legendarische Fillmore East in New York. Met de toen al overleden zanger Danny Whitten. En Neil Young die wilde graag dit nummer in deze uitvoering op het album Tonight's the Night zetten. Ook al als een soort van eerbetoon eigenlijk. Want ja, doe maar. Hij is overleden aan een overdosis. En in ieder geval een fantastisch nummer. Mooi postuum eerbetoon ook. En een van de mooiere nummers van deze plaat van Neil Young en Crazy Horse. Dan Jet Rebel. Van het album Venus en March. Twee samengestelde EP's eigenlijk. Hebben ze bij elkaar gegooid in 2014. En dit was toen de eerste hit voor Jet Rebel.

geweldig artiest is die Jet Rebel toch. Dat bewees hij al in 2013 op zijn EP Venus. En Venus, ja, dat EP'tje is samengevoegd met Mars. Venus en Mars. Van de EP Mars heb ik trouwens al behoorlijk wat laten horen toen we nog bij de M zaten in het albumalfabet. Nou, we zullen een aantal nummers van Mars ook nog wel een keertje opnieuw draaien. Want ik denk, weet je wat, ik pak gewoon die hele CD erbij. Venus en Mars. Pakken we ze allemaal nog een keertje. Het is alweer zo lang geleden dat we voor de laatste keer bij de M zaten. Dus dat kan wel, hè? Louise, uit 2013 komt dat nummer dus. En het werd geen hit, maar het blijft een goed nummer. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Een interessant boek. Genoeg voor inspiratie, denk ik. En ook Kraftwerk komt regelmatig in voor. Onder andere met The Man Machine, plaat uit 1978. En je kan aan dit nummer, het openingsnummer, The Robots, heel goed horen. Dat heel veel dance DJ's zich hebben laten beïnvloeden door Kraftwerk. En dat alleen al zorgt ervoor dat dit een van de belangrijkste groepen is uit de popmuziek. Kraftwerk als Duitsland. Man Machine. The Robots. Ja.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee!
3: Album Alphabet.

0: Er zat de Violator van Depeche Mode, Enjoy the Silence. En toen dit nummer af was, toen hadden de heren echt wel zoiets van, dit is een wereldhit. En inderdaad, dat is het ook. En sowieso een geweldig nummer van deze band. En als je nou dat album opzet, Violator, dan wordt het dus nadat dit nummer afloopt even stil. En dan hoor je nog even dit. Enjoy the silence. En dan wordt het ook nog even een tijdje weer stil. En dan uiteindelijk komt dan ook dit stilletje. Dit instrumentaal gedeelte komt dan daarna eigenlijk. Dus dat is zoals het op het album klinkt. De single die stopt dan inderdaad bij die fade-out. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een radiozender heb gewerkt, waar ze dan zeg maar dat nummer Enjoy the Silence van het album hadden gehaald. En toen werd het ook op de radio heel vaak stil tijdens een non-stop. En dan hoorde ik op een gegeven moment Enjoy the Silence. En dan werd het stil en dan kwam uiteindelijk dit muziekje. En wij maar denken, hoe kan het nou? Hier gaat iets fout. En wat, dat wisten we dan ook niet. Maar goed, in ieder geval een wereldhit voor No Doubt. En als we het dan toch over wereldhits hebben.
1: Car Classics.
0: Dit is er ook eentje. For No Doubt. Een waar gebeurd verhaal van Tragic Kingdom. Hier is Don't Speak.
2: Yeah.

is geen slecht nummer. Can You Forgive Her? Het staat op Very van de Pet Shop Boys. Very Pet Shop Boys. Ook het nummer Go West in hun uitvoering staat op dat album, maar dan in een hele lange versie. Zo lang dat zelfs de heren van Village People daar nog een puntje aan zouden kunnen zagen. Figuurlijk dan. In ieder geval, leuk nummer. En ook een prima album van de Pet Shop Boys, waar we gaan door Don't Speak van No Doubt. Staat op Tragic Kingdom. En ja, dat is inderdaad een waar gebeurd verhaal, want Gwen Stefani die had verkering met de bassist van No Doubt, maar ja, dat ging over. Heel pijnlijk allemaal, en toen heeft ze dat nummer geschreven. En ze moesten het wel samen opnemen en ook nog wel samen toeren, maar het heeft er wel voor gezorgd dat de emoties in het nummer echt waren. Dan de Waterboys, This is the Sea, een van hun beste albums. Waarop we ook nog Carl Wellinger horen. En vrij vlak na het verschijnen van dit album zou Carl Wellinger de Waterboys verlaten om met World Party te beginnen. Dit vind ik het mooiste nummer van die plaat. Van This is the Sea. Don't Bang the Drum.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: voor de meest kwetsbare nummers die Bob Dylan ooit op de plaats zette. It's not dark yet, but it's getting there. Dat is een zin die regelmatig voorkomt in dit nummer. Wat toch ook wel de sterfelijkheid uitdrukt van het leven, nietwaar? En ook zo'n zin als every nerve in my body is so fake and numb. Dat geeft ook wel aan eigenlijk hoe de verteller in dit verhaal zich voelt. Het is een fantastisch nummer dit van Bob Dylan. En dat staat op het veelgeprezen album Time Out of Mind uit 1997. Geproduceerd door Danny O'Donoghue. Inderdaad, dezelfde man die ook die Unforgettable Fire van U2 produceerde. En dat hoor je ook wel aan het broeierige. Ik moet wel zeggen dat de opnamesessies alles behalve vlekkeloos liepen. De ruzies liepen hoog op tussen Bob Dylan en Danny O'Donoghue. Er zijn gitaren aan diggelen geslagen. Dylan liep ook heel vaak de studio uit om af te koelen. Hij fietste rondjes op over de parkeerplaats en dat soort dingen. En veel ruzies werden ook vaak buiten de studio uitgevochten. Want nou ja, om de andere bandleden dan al bij te betrekken, dat vonden Bob Dylan en Danny O'Donoghue nou ook niet zo netjes. Maar nou ja, uiteindelijk heeft het album wel een aantal Grammy Awards opgeleverd. 3 om precies te zijn. En wat kan ik er verder nog over vertellen? Bob Dylan heeft wel besloten om hierna nooit meer een externe producer aan te trekken. En alle platen die hierna nog zouden uitkomen, die zijn door hem zelf geproduceerd.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: V. Ja, ik hoorde het V al loeien inderdaad. Hè? De V van Van Halen. Natuurlijk staat deze plaat er ook in. Op Radio Gelderland heb ik het nummer nooit mogen draaien. Iedere keer weer als ik dit aanraden van joh, dit wil ik een keer draaien. Dat werd gewoon afgekeurd, maar gelukkig dat we daar op internet nooit last van hebben.

0: Het werd pas in 1980 een hit, maar het zat op een album dat in 1978 komt. De debuutplaat van Van Halen, niet gewoon Van Halen uit.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We gaan de letters van het album af en weer verruilen voor de cijfers van de Vinyl 33. Welke platen zijn nieuw? Ed O'Brien, Blue Morpho komt binnen op 25. Op 18, Nemo Bordier met Grand Serpent Rising. Op 10, Maisie Peters, Florissants. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. En de top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving op 3. Op 2, Michael Jackson met Thriller. En van 5 naar 1 gezegen, Harry Styles, Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ik ga niks draaien uit de albumlijst van deze week. Ik denk dat ik alvast even vooruitblik. En ik verwacht dat de nieuwe plaat van Paul McCartney op 1 gaat binnenkomen van zowel de album top 100 als van de Vinyl 33. Dat kan haast niet anders. Iedereen heeft het over die plaat namelijk. En die plaat die heet The Boys of a Dungeon Lane. En op die plaat staat ook nog een duet met good old Ringo Starr, Home to Us. En dat vind ik een hartstikke leuk nummer. En dat wil ik je heel graag laten horen van deze nieuwe plaat van Paul McCartney. Nieuw.

Het schijnt niet geheel representatief te zijn voor het oeuvre van Goldfrapp. Zo goed ken ik een oeuvre trouwens niet. Maar wat vind ik dit een ongelooflijk mooi nummer. Annabelle, zo heet dit nummer van Goldfrapp. Terug te vinden op Tales of Us 2013. En het is eigenlijk het verhaal van een meisje dat opgroeit in het geïsoleerde Canada van de jaren 60. En door haar ouders gedwongen wordt om als een jongen te leven. Hoe kom je erop? Maar dat was blijkbaar in die tijd helemaal normaal. En het is eigenlijk ook een soort kritiek. Op de maatschappelijke druk waarbij mensen gedwongen worden om een vaste genderrol te kiezen in plaats van simpelweg beide te mogen zijn. Erg mooi verhaal, erg goed nummer en ook een hele mooie videoclip. Die moet je maar een keertje bekijken op YouTube. Het album Alphabet presenteert met de letter T ook nog het album Tommy van The Who. En dat is natuurlijk een van de documenten uit de popmuziek. De eerste rockopera ook die ooit werd gemaakt. En het nummer We're Gonna Take It, of We're Not Gonna Take It, uit Tommy, is natuurlijk een heel belangrijk nummer. Tommy heeft zich inmiddels ontwikkeld als een soort van spiritueel leider. Hij was ooit doofstom, blind. En hij geneest op wonderbare wijze. En er komt dan een soort van zomerkamp waar dan allemaal volgelingen komen, samenkomen. En Tommy eist dan dat ze gaan leven zoals hij dat ooit heeft gedaan. Met blinddoeken en oorpluggen in. Terwijl ze flipperen en hij verbiedt hen drank en drugs. Ik vind het inderdaad een idioot verhaal ergens. Maar in ieder geval, het gaat mis. Er komt een soort opstand en dan krijg je dus dit soort verhalen.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Het nummer dit van Doe Maar. En ja, je kunt nu bij jezelf denken van die droog die draait alleen maar singles van die albums. Dit was geen single, kan ik je nu alvast vertellen. Maar wel met het nummer van Virus, wat uitkwam in 1983. En ik weet nog wel dat ze toen op Pinkpop stonden in dat jaar. En vlak voordat ze dit nummer zouden gaan spelen, werden ze bekogeld met appels en peren. En alles wat er verder voor moest doorgaan. En dat betekent ook wel de omslag van een behoorlijke populariteit. In ieder geval een leuk nummer. Een goed album ook van Doe Maar. En ik moet je zeggen, ik heb ook nog die musical gezien met allemaal Doe Maar nummers samen met mijn lieve vrouw Olga. En het was een hartstikke leuke musical. Ik zou er normaal gesproken nooit naartoe gaan, maar we hadden die kaartjes gekregen. En het was echt leuk. Ja, kan niet anders zeggen. Zal er nog een garbage musical komen? Ja, dat lijkt me zin ik. Maar dit is in ieder geval wel een leuk nummer. Push It. Zal er op het album version 2.0. Oftewel versie 2.0.

Garbage and Push It, zo heet het nummer. En daarvan draaide ik het album Version 2.0. Nou, dat is niet helemaal de goede volgorde. Het album heet Version 2.0. En het nummer heet Push It, zo was het. Ja, precies. Hey, ik heb nog een klein beetje zendtijd over. Ja, ik kan nog wel een stukje draaien van Rory Gallagher. Misschien dat ik dit de volgende keer nog een keer helemaal hoor. Want eigenlijk is het veel te mooi om gedeeld te draaien. Het staat op het album Tattoo, dat hij uitbracht in 1973. Ik gaf het mijn vader dat album een keer op een cassettebandje gehad heeft. Heeft een keertje aangeschaft, hij draaide het nooit. Dus ik heb daar later allemaal top 40 muziek overheen opgenomen. Daar heeft hij nooit van gemerkt. Maar het is wel een grof schandaal dat ik dat ooit gedaan heb. Maar ik was toen nog in die tijd een cultuurbaar. Dus neem het me vooral niet kwalijk. Ik maak het goed door dit nummer te draaien. A Million Miles Away. En misschien dat ik hem de volgende keer nog een keer helemaal laat horen. Omdat het zo mooi is.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is...

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg.
3: Radio Amerika.
2: Amsterdam naar
4: Radio Amerika.
2: De weg is vrij.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Om te beginnen een waarschuwing nog voor het verkeer, want in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland komen stevige onweersbuien voor. Dat heeft onder andere gevolgen gehad op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Papendrecht zijn veel tak op het wegdek terechtgekomen. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor opruimwerkzaamheden. Hou in beide richtingen ter hoogte van Papendrecht ook rekening met bijna 20.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent 2 belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent 2 belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.